0: Ja, dan spelen we voor Ben Chelran. Gunnar, 12e weekje, ja, man. En daar is het al zo om net, ja, van. Hallo, mensen.
1: Hij
0: ja, dan moest je ook wat groot, ja. Ik zat te bouwen voor ouder. Dat ben ik wel eens met spelen, anders. Dat is mooi. Vind je hem daar niet in? Ja, bijna,
1: ja,
0: zo is
1: het gewoon, maar
0: ja, wie voor dat zei, waar hij van een ding, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt toch goed.
1: Ja, maar je bent niet buiten en je staat uit.
0: Ja, zo. Ja, dat was dit dat houdt,
1: ja. Ja, dat
0: is
1: het buitje. Ja. Deze melk was het allemaal, hè.
0: Ja, ja, dat kan je verstaan, kan wel, ja.
1: Ja, ja dan nou, ga het komt
0: wel. Ja, dat is een leed, ja.
1: Maar hij is een gezegde, nee. Zijn zoon, de jocht.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Haal het.
1: Ja, die gut. Zo'n fijn gras uit, dat
0: is te veel.
1: Nee, wie zou weer een wijnsaus hebben? Toen op mijn bolsjeel.
0: Ah, wijnsaus, ja. Daar zijn mensen die op zelfs daar heel hard zijn hier met een wijnsaus.
1: Ja, ja,
0: ik
1: heb op zelfs de wijnsaus heel hard.
0: Maar dat bent om zwampsaus.
1: Ja, weet
0: je. Dan kan
1: ik je. Ja, een zwampstoten.
0: Ja.
1: We staan 10 minuten. Helemaal te op en uit te steken, weet je.
0: Ja.
1: Want ik ga geen stoten en ook aan het steken.
0: Dat is te veel.
1: Nee.
0: Ja, ja, dat is er, man.
1: Het was eens om zo dat uit om te uitgeven.
0: Ja, zo. Dat waren te verschillende steden, hè.
1: Ah, ja, dat
0: is mijn smoken is een bouwke en deel dat.
1: Ja.
0: Zo weet je dat.
1: Nee, maar de rabbi meus of zo.
0: Ja, is dat hè?
1: Ja, zo'n agai hoor, dat is geen probleem.
0: En
1: jouw
0: is ook verveeld, zo'n. Wie is verveeld, kan je allemaal weten wat. Ja, wie is dat? Ja, zo bij de seks.
1: Ja, zo'n agai, ik heb een gang van foto's, dat er een people foto's.
0: Ja. Och de mente var riktigt farliga att det var det
1: på. Nej, du kan man hålla sig av skatt. Ja. Men hon sa själv att det var en ende som blev
0: dålig de andra två. Ja, ja, ja. Så kan det
1: vara. Nej, men alltså det är vissa utkänsla för vissa grejer.
0: Ja, ja, så är det. Absolut. Mm-hmm.
1: Ja, det får man acceptera.
0: Ja. Så är det.
1: Men det går inte att ha läggare på pärlek på marken.
0: Det kan det säkert vara. Ja,
1: ja kan det vara. Ja.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju rätt år och sånt att ha på en mark.
0: Ja, det är inte fel.
1: Nej. Det riktigaste är bara rätt år. Vann är med rätt
0: år. Ja, ja. Mm.
1: Vår färlek på pärlek som har satt stäcken.
0: Det är bra.
1: Mm. Ja, ja. Jag ska göra...
0: Lägg den
1: ett kort
0: på dig
1: så du kommer
0: hem. Ja, någon gång kommer väl hem, ja.
1: Ja, då tar vi Johan i Hållösa.
0: Ja.
1: Då tar vi skogsmålarna i det då. Då tar vi Kent och Lena upp i varm. Så tar vi Alva och Ulla, så tar vi Rosita.
0: Ja.
1: Ja, det var de fem.
0: Det blev bra.
1: Ja,
0: då
1: har vi alltid
0: på förräkten allt. Ja, snart nog tror jag. Ja.
1: Yeah.
0: Om inte han ska vänta och säga att inte vi sa någonting. Som han missar.
1: Ja,
0: han missar.
1: Han ska vänta och säga om han sätter
0: igår. Ja, det kan gå. Yeah. Yes.
1: Men det är bra att kämpa ändå.
0: Ja, visst är det. Men yeah. Bara det med allt.
1: Om du har massa hos vi en annan dag.
0: Tillsammans.
1: Ja, vi.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ta knappen ner.
2: Ja. Yeah.